Nou, een stuk. Ja, meneer, nou enigszins knippen. Ja, meneer. Ja, ja. Niet slecht, aber ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, drum. We moeten selbstständig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!

Doe je nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog cover-versionen spelen, daarom. We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso auch een beetje zo. Oké! Okay.

Do you nog een stuk? Ja, we hebben nog eens eens geschreven. Ja, wir... Niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Cover-Versionen spielen, darum. We moeten selbstständig werden. Sowieso auch ein bisschen so. Okay!